Compact en is samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco-service.

0: 4769.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman zit je goed.
1: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel, Maison Chagall. In Oostende.
2: De Entertainment Company presents de grote kerstshow

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

crawling all over me.

Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Stadsradio Vlaanderen organiseert de theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Kadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 3 uur.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: keuzes tot de grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: Je zonnepanelen weken overdag wel.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

en seminaries. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: Mechelen leeft. In de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels.
1: Welcome to my world.
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Dit is jouw Classic Station.
6: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM.

0: Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: Zijn gegeerde fietsroute. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: 473 113 333. Taxikust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20.

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 5:00.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsesteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

Creative in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 0847-4769.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
3: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
8: Het is nu 6 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: Vooruit politica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De 5 mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olise de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
7: Radio Ommeland.
10: Ommeland. Ommeland.

0: Jan zegt, bij voorkeur gratis. Fred zegt, denk jij dat er mensen op de maan wonen? Het antwoord van Kos, natuurlijk, er brandt s'avonds toch licht. Aan de kassa van het theater, twee kaartjes alstublieft. Voor Romeo en Julia? Nee, voor mijn vrouw en voor mij.
1: Fun in the Bun from Duran Duran.
2: Hi, this is Cher.
3: Hi, this is Nick Kershaw.
4: Hi, this is Donna Summer.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hey, I'm Mariah Carey.
7: De Golden Hits herleven.
8: Dit is Radio Ommel.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stan de Jonge, het jongetje van 7 dat in de zomervakantie in coma lag na een ongeval in Oostenrijk, is maandagochtend voor het eerst weer naar school kunnen gaan. Het werd een warm weerzin met de vriendjes uit de klas. We hadden nooit durven hopen dat onze zoon zo snel zou revalideren, aldus nou de ouders.
0: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action. 104.

0: Ze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Bij Plasman zit je goed. Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

seminaris. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: Het parket van Leuven vraagt tot 15 maanden cel voor 4 personen die prins Laurent en prinses Claire hebben opgelicht. Het koppel dat in Tervuren woont werd in 2021 het slachtoffer van phishing. Daarbij werd meer dan 17.000 euro van hun rekeningen gehaald.
3: Stad Brugge heeft een bijzondere kopie ontvangen van een deel van de woordentas van Guido Gezelle. Het gaat om een verzameling van 100.000 fiches met Vlaamse volkswoorden. De handgeschreven kopie werd gemaakt rond 1900 door gedetineerden in de gevangenis van Gent. Wat de kopie zo speciaal maakt, is dat de gevangenen stiekem soms persoonlijke boodschappen achterlieten op de fiches.
2: De veiligheidsinspecties die de voorbije week plaatsvonden in Kanal leverden geen positief resultaat af, zo schrijft onderzoeksmedium Apache. De Brusselse brandweer bevestigt dat er op 8 oktober een nieuwe inspectie plaatsvindt. Volgens het museum zou de openingsdatum van 28 november niet in het gedrang komen. Opvangcentrum voor wilde dieren VOC Nederland is gestart met de bouw van een nieuwe vleugel. Het is nodig omdat het aantal dieren in de opvang elk jaar blijft toenemen. Zo komen er meer opvangunits, een eigen dierenartskamer en onderzoekskamer. Onze huidige infrastructuur barst uit zijn voegen, zegt algemeen coördinator Celeste Dillen. Een 41-jarige motorrijder uit Scherpenheuvel-Zichem is om het leven gekomen nadat hij tijdens een inhaalmanoeuvre frontaal op een auto was gebotst in Begijnendijk op de grens met Ramsel-Herselt. Dat bevestigt het parket van Leuven.
4: Dit is Radio Ommeland.
5: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Vandaag verdwijnt het ochtendgrijs snel en wordt het zonnig en zeer warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen lopen op tot 25 en tot zelfs lokaal 29 graden.
4: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Eeuwenoude klokken, klassieke stemmen en pulserende elektronica vullen op zaterdag 26 september de Sint-Salvatorkerk in Haarlembeke. Tijdens Vibrations ontmoeten het werk van Peter Benoit en Wim Hendricks nieuwe composities en improvisatie elkaar op een bijzondere locatie. Het wordt een avond waarin verleden en toekomst elkaar ontmoeten en onverwacht uitdagen.
0: Radio Ommeland.

0: bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Euroshop. Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel, Maison Chagall in Oostende. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neus Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neus met orkest en backing vocals. Gunter Neus Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
5: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
3: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest en ben je op zoek naar een mobiel podium dat razendsnel opgebouwd kan worden? Dan moet je absoluut eens kijken bij SDL Trailers.

0: sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 7 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Vooruit politica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: classics hebben we hier bij ons klaar zitten om op jou af te vuren. We doen het één bij één, ook in het ochtendblok bij Radio Ommeland. Welkom en geniet mee van al die herinneringen.
1: Stadsradio, Nieuwsflits.
2: Westtour organiseerde de driejaarlijkse Peter en Meter bijeenkomst in het provinciehuis van West-Vlaanderen. De organisatie werkt samen met 503 actieve vrijwilligers die mee instaan voor de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer fiets- en wandelaanbod in West-Vlaanderen. Het Meter en Peter-programma van Westtour bestaat sinds 1998. Het begon met 81 vrijwilligers is uitgegroeid tot een netwerk van 503 actieve meters en peters. Om de 3 jaar zit Westtour tijdens een Peter en Meter bijeenkomst vrijwilligers ook in de kijker.

Is het alweer zover? Man, het is nog maar 6 uur. Ik lag nog net lekker te dromen. Net nu ik op het punt stond de liefde van mijn leven te zoenen bij zo'n romantisch Italiaans beekje. Maar nee hoor, in één klap werd ik wakker geschud. Ik zal me nog moeten haasten om op tijd te komen op mijn werk. Anders kan ik daar mijn biezen wel pakken. Ach ja, ik weet het nu al. Dit wordt weer zo'n dag waarvan je eigenlijk zou willen dat je bedje allang gespreid was. Ik moet nu wel echt opschieten om een trein te halen. Wil ik nog om 9 uur achter mijn bureau zitten. Ach, had ik een vliegtuig, dan nog zou ik te laat komen. Wat wil je? Elke ochtend moet ik weer beslissen wat ik die dag aantrek. En dat kost nu eenmaal veel tijd. Als ik dan net te laat op mijn werk kom, staat de baas al te kijken. Ik geef dan maar gauw de trein de schuld, die weer eens een vertraging had. Maar wat wil je ook? Gisteravond had mijn vriendje weer eens romantische plannen. Waarom moet dat nu altijd op de avond dat ik er de volgende ochtend vroeg uit moet? Hij houdt er geen rekening mee dat ik diegene ben die het geld moet verdienen, omdat hij zonder werk zit. Maar ja, als hij dan eenmaal met zijn lieve stem in mijn oor fluistert, dan kan ik gewoon geen nee zeggen. En dat alles maakt het vandaag weer zo'n rare maandag. Zo'n dag waarop je zou willen dat het nog zalig zondag was. De dag waar ik me veel beter bij voel. Maar ik zal ermee moeten leren leven. Vandaag is gewoon weer zo'n moeilijke maandag. Manic Monday, de Bengals.

0: Goedemorgen, welkom in het ochtendblok bij Ommeland. Dit is het station met de fijnste classics. Woon je in Brugge en je hebt iets te melden aan de stad in verband met bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie dicht bij je thuis, of sluikstortproblemen, of openbare verlichting, of een verstopte riool, dan kan je dat doen online via de website van Brugge op uiteraard brugge.be. En dan zorgt de stad ervoor dat alles zo snel mogelijk wordt opgelost. www.brugge.be.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Radio Ommeland.

0: Vele Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorp?

0: tot de grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels.

0: onvergetelijk concert voor de ware Turafan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: heerlijke ribbetjes à volonté eten voor slechts 23 euro. Het kan in restaurant Het Ribbetje, de Oostende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Ribbetje, Nieuwpoortsesteenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Tebouli, Tzatziki, Tepsi, Kibeg, Durum, Shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Tebouli in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
3: Gemeentecentrum Den Egger in Scherpenheuvel-Zichem bestaat 20 jaar. Dat wordt gevierd met een heus feestjaar. Dat zaterdag, bij het begin van het nieuwe cultuurseizoen, is ingezet met onder meer een eerbetoon aan Jeff van Uitzel, die het gebouw ontwierp. Het wordt steeds moeilijker om een veldcross te organiseren, zowel financieel als praktisch. Dat zegt de organisatie van de sluitingsprijs Oostmalle, na het nieuws dat de verliesleidende cyclocross in Essen ermee ophoudt. In Oostmalle is het een lokale wielervereniging die erin slaagt om zelf nog genoeg sponsors te vinden. Toch is het allemaal veel complexer en duurder geworden, getuigt organisator Mon Leys. Aan de Sint-Pieterskerk in Jette is zondagochtend een speciale najaarszegening voor motoren gehouden. De traditionele grote zegening vindt jaarlijks plaats in mei. Maar voor het begin van de herfst plande pastoor Dirk van Netelbos een extra editie in.
4: De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw overstromingsgebied en waterspaarbekken aan langs de Devenbeek en Zwarte Gatbeek in Pittem. De provincieraad keurde het bestek goed. Het gaat om een investering van 1,18 miljoen euro, volledig gedragen door de provincie.
5: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag verdwijnt het ochtendgrijs snel en wordt het zonnig en zeer warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen lopen op tot 25 en tot zelfs lokaal 29 graden.
5: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

Welkom bij Radio Ommeland voor Brugge en Oostkamp. Als je in Oostkamp iets wil organiseren en je weet niet echt meteen hoe eraan te beginnen, dan kan je langslopen op de website oostkamp.be. Onder vrije tijd kan je daar klikken op zelf iets organiseren. En daar heeft de gemeente dan een hele opleiding gemaakt van hoe zij jou...

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Oostends NVA-schepen Charlotte Verkijn verliest het grootste deel van haar bevoegdheden en mandaten na klachten van problematisch gedrag. Dit gaat niet om bekwaamheid, zegt de burgemeester John Crombé. Ook Verkijn reageert op de commotie. Wanneer iets blijft liggen, wil ik vaart maken. En dat maakt mij niet altijd de gemakkelijkste politica om mee samen te werken.
0: Dit is Radio.

0: elke ochtend wakker worden met de fijnste classics. Enkel en alleen op dit station. Dit is Ommeland 104.9 voor Grootbrugge en omliggende. Welkom allemaal. We hebben nog heel veel fijne classics. We hebben ook nog regionieuws in dit ochtendblok. En er is uiteraard nog heel wat te doen in de omgeving. En we geven je dat graag mee.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: 073 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
2: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
4: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
7: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
8: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
9: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
10: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
11: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
12: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
13: Het is nu 8 uur.
12: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
14: Vooruit politica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olysee de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
12: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
12: De radio voor Brugge en omstreken.

niet welke kant we nog op kunnen. Of er nog wel een toekomst voor ons tweeën is. Eigenlijk weet ik het niet. Tenminste niet, zolang die donkerwolken boven ons niet verdwijnen. Want kijk nu eens aan wat er van ons terechtgekomen is. Geen cent op zak en wat nog erger is, geen grijntje liefde meer in onze harten. Je kunt bepaald niet zeggen dat alles goed gelopen is, hé. Maar ja, je kunt niet zeggen dat we het niet geprobeerd hebben, maar het is gewoon niet gelukt. Ik vind je nog steeds geweldig. Ik hou nog steeds van je. Maar het wordt nu tijd om maar eens afscheid van elkaar te nemen. Want wat moet je anders als je dromen in rook op zijn gegaan? Kom, geloof er nu maar. Je ziet zelf toch ook wel dat dit nergens toe leidt. Ook al doe ik nog graag mijn ogen dicht om je lippen te kussen. Maar ik moet me er tegen verzetten. Want het wordt gewoon de hoogste tijd om elkaar vaarwel te zeggen. Als je maar één ding van me houdt, er is geen vrouw die ook maar in de buurt van jou kan komen. Je bent echt geweldig, maar we hebben geen toekomst meer. Maar neem dat maar mee als je bij me weggaat. Als je de rest van je leven ingaat. En onthoud één ding. Je kunt niet zeggen dat we ons best niet hebben gedaan om er iets van te maken. Alleen daarom is het zo jammer dat het niks is geworden. Dus, Angie, zeg me nu maar vaarwel. The Rolling Stones met Angie.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stad Kortrijk zet naar aanleiding van Werelddementiedag haar dementievriendelijke werking in de kijker. Er leven zo'n 1872 Kortrijkzanen met dementie. Tegen 2040 stijgt het aantal normaal met 30%, zegt Maxim Wijs, de voorzitter en de schepen van Zorg en Gezondheid.

0: Elke weekdag in de ochtend, het ochtendblok met Rick. Fijn dat jullie luisteren, aangenaam trouwens. We zijn het jongste station in de regio met de leukste classics die elk uur weer langskomen.
1: 104.9 FM.
0: De beste 60s, 70s, 80s, 90s en

0: boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
7: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
8: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
9: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
1: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal. Op een domein van bijna 2 hectare geniet je in het Balladehof van een breed gamma aan mogelijkheden. Van democratische gezinsmenu's en banketten, over gastronomisch tafelen, tot huwelijksfeesten en seminaries. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Reclame op jouw stadsradio. Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
0: Rely on Belgium opende een praktijktrainingcenter voor elektrische veiligheid in Oostende. Dit centrum is nieuw in België en biedt bedrijven de mogelijkheid om medewerkers op te leiden in het veilig werken met elektriciteit. De FOD-economie rapporteert de

0: Enkel Banten mag overdag zijn huis verlaten. Hij is blij om weer bij vrouw en kind te zijn, aldus een advocaat.
1: De master na master opleiding voor nucleaire ingenieurs van het SCKCN in Mol telt dit academiejaar een record aantal inschrijvingen. Gemiddeld telt het specialisatietraject jaarlijks 10 inschrijvingen, maar dit jaar zijn het er 27. De opleiding wordt georganiseerd samen met 6 verschillende universiteiten. Antwerpse jeugdwerkorganisaties kunnen bij de stad smartphone-lokkers, opbergkisten of andere hulpmiddelen aanvragen om jongeren bewust te leren omgaan met hun smartphone. Volgens de stad spelen ook binnen dat jeugdwerk jongeren steeds minder buiten en gaan ze minder echt interacties aan. Iedereen beseft dat we iets aan die smartphoneverslaving moeten doen, aldus schepen Karim Bashar van Vooruit.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Vandaag verdwijnt het ochtendgrijs snel en wordt het zonnig en zeer warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen lopen op tot 25 en tot zelfs lokaal 29 graden.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Zondagochtend, dat is de leukste uit de regio. Via 104.9 FM voor Brugge en Oostkamp. En ook online via radioommeland.be. Daar hebben we een livestream. En dan neem je ons mee naar je werk, op vakantie of waar dan ook.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9 FM.
3: Stadsradio, Nieuwsflits.
4: Archeologen hebben in Kolkerken een indrukwekkende Romeinse site blootgelegd met de dammen en sporen van bewoningen bijna 2000 jaar oud. Hier is men echt het gevecht met de zee aangegaan, zegt archeoloog Sam de Dekker. Wat tegenwoordig een rustige woonwijk in Kolkerken is, moet ooit een bruisende plek geweest zijn. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek op een site aan de Fortbekeweg. Maar sinds mei opgravingen aan de gang zijn. Bakken vol scherven, dammen en sporen van stookplaatsen wijzen erop dat er in de 2e en 3e eeuw gewoond en gewerkt werd.

Vaktennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 0800-47-69.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Twee verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495-3839-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zeg me wat je echt voelt.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koolfeesten met David van Dijk, Wim Voetaar, Freek van Rooij, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. En informatie op www.wpevents.be.
4: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
8: Van aan de rand van Brugge? Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 9 uur.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: Vooruit politica Ginny Beels is niet van plan ontslag te nemen uit het provinciebestuur van Antwerpen. Partijvoorzitter Rousseau wil Beels al langer weg omdat ze geen trouwe partijsoldaat meer zou zijn. Na een procedure binnen Vooruit wil de partij dat Beels het mandaat teruggeeft. De voormalige Antwerpse schepen zegt dat ze niets verkeerds heeft gedaan. De Madrileense bejaarde vrouw die vorige week uit haar appartement was gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen, mag nu toch terugkeren. Een investeringsmaatschappij die het gebouw opkocht en de huurprijs verdriedubbelde, zegt voor haar een uitzondering te maken. De vrouw van 87 was symbool geworden van het protest tegen de zware wooncrisis in het land. De voorbije dagen kwamen tienduizenden Spanjaarden op straat om actie te voeren tegen haar uithuiszetting. De jagers in Vlaanderen vragen aan omgevingsminister Broens de toelating om met pijl en boog op everzwijnen te mogen schieten. In Limburg, de Kempen en Vlaams-Brabant zorgen de dieren in toenemende mate voor overlast en schadegevallen. De Hubertusvereniging noemt de boogjacht een goede manier om in verstedelijkte gebieden toch op everzwijnen te kunnen jagen. In Wallonië en in delen van Spanje is dat al toegestaan. De vijf mannen die zondag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford waren opgepakt, zijn op borgtocht vrij. De antiterreurpolitie arresteerde hen op verdenking van het bezit van explosieven en het voorbereiden van een terreuraanslag, mogelijk in opdracht van een buitenlandse mogendheid. Rond de basis, die vooral Amerikaanse militairen gebruiken, vond de politie ook voertuigen terug met chemische en ontvlambare materialen erin. De speurders benadrukken dat het onderzoek naar het vijftal verder gaat, ondanks hun borg. De Rode Duivels hebben voor het eerst verloren onder Mark van Bommel. België speelde in de Nations League een verdienstelijke partij tegen Frankrijk, maar liet de kansen liggen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus toen Olise de enige goal van de match maakte. Door die 0-1 nederlaag staat België gedeeld tweede in zijn groep, want Italië won met 1-4 bij Turkije. Dat is de tegenstander van de Duivels op de derde speeldag, nu vrijdag. De dag begint straks grijs en bewolkt, maar al snel komt de zon piepen en klimt de temperatuur naar uitzonderlijke niveaus voor eind september. Overal zo'n 25 graden, met in het zuiden en het centrum pieken tot 29. Ook morgen blijft het zonnig en warm.
8: Radio Ommeland.
0: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het wijkcomité van Bachten de Route in Marke is zeer trots op de nieuwe muurschildering in de spoorwegtunnel in de Aardweg. Het ontwerp stelt de fauna en flora in de wijk centraal. Inspiratie werd gehaald uit natuurgebied Het Schrijverke, een plaats waar alle bewoners van Bachten de Route trots op zijn, zegt de buurbewoner Peter van Heuven.
0: www.radioommeland.be.

0: jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 103.9 FM.
1: Dit is Radio On.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Marie Laremans van Vlaams Belang legt haar mandaat als gemeenteraadslid in Brugge naast zich neer. Ze nam die keuze nadat ze geschrapt werd uit het bevolkingsregister. Ze wil niet langer dat haar partij nog langer wordt meegesloten in de hetze waarmee ze zelf verwikkeld raakte, zegt de fractieleider Stefaan Saint-Aubin. Marie Laremans is gemeenteraadslid af. Uit meerdere controles zou gebleken hebben dat het raadslid voor Vlaams Belang niet langer in Brugge woonde. Als gevolg daarvan werd ze in augustus ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en kwam ook haar mandaat als gemeenteraadslid ter discussie te staan. Volgende week zou de gemeenteraad het dossier behandelen, maar Laremans houdt dus de eer aan zichzelf.

0: bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel,

0: Nou, Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
4: Welcome to my world,
3: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
5: Cadans
3: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
6: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
7: Zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: je energiefactuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
4: Burgemeester Bob Michiels van Begijnendijk begrijpt de ongerustheid bij bewoners van de Plankenbrug na twee zware ongevallen in minder dan een week tijd. Zondag kwam een 41-jarige motorrijder om het leven. Dinsdag raakte een ander motorrijder zwaar gewond. Michiels wil samen met de buurgemeente Herselt, de politie en verkeersexperts bekijken hoe de straat veiliger kan worden. De komende jaren komen er extra treinen bij op verschillende lijnen in Vlaams-Brabant. NMBS gaat het treinaanbod in drie fases uitbreiden vanaf december. Daarnaast investeert NMBS in verschillende treinstations, onder meer in Tiene en Sint-Genesius-Rood. De douane heeft donderdag 2390 kilogram cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. Dat meldt de federale overheidsdienst Financiën. Het gaat om de derde grote drugsvangst in de haven deze week. In Bertum is afgelopen vrijdag een kind van 1,5 jaar overleden nadat het de hele dag in een auto had gezeten. De ouders vergaten het kind naar de crèche te brengen. Dat bevestigt het parket van Leuven.
5: Vanaf dit schooljaar beschikt elke basisschool in Hasselt over een eigen BIP op school. Met de aansluiting van de klokschool in Kortesum staat de teller op 32 basisscholen inmiddels, waarbij het volledige Hasseltse netwerk bediend is. Het project dat scholen voorziet van actuele leesboeken, meubilair en uitleensystemen, wordt geprezen door Vlaams minister van Onderwijs, Joël de Mier van de N-VA. We moeten de leescultuur dicht bij de wereld van onze kinderen brengen, zegt ze.
6: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vandaag verdwijnt het ochtendgrijs snel en wordt het zonnig en zeer warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen lopen op tot 25 en tot zelfs lokaal 29 graden.

0: Ik loop buiten, maar het is bitter koud. De bladeren aan de bomen zijn allang bruin en de lucht is grijs en saai. Op zo'n dag als vandaag moet ik er gewoon even uit. Even naar buiten voor een winterse wandeling. Ach, was ik maar gewoon thuis, dan had ik geen last van zulke koude en sombere dagen. Thuis zou ik veilig zijn en warm, want in Los Angeles kennen ze die koude niet. Terwijl ik mijn gedachten hun gang laat gaan en stiekem verlang naar L.A., passeer ik een kerk. Nieuwsgierig ga ik naar binnen, want misschien is het daar warmer dan hier buiten. Om niet al te veel op te vallen, ga ik voor het altaar als vanzelf door de knieën en doe net of ik in gebed verzonken ben. Maar de warmte die ik zocht...
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
7: Beverliefde ogen.
6: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of

0: Tijdens tot de grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers. Het podium dat met jou meebeweegt. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Bluf, zeg me wat je echt voelt.
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman zit je goed.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt HR-bedrijf Securex. Dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Bij arbeiders gaat het zelfs om 11% minder. Het komt waarschijnlijk doordat artsen bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal vandaag opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Bij die protesten vielen 32 gewonden en liepen ongeveer 15 scholen schade op. Scholieren blokkeren sinds vorige week middelbare scholen, onder meer in en rond Parijs. Ze protesteren onder meer tegen overvolle klassen en een tekort aan leerkrachten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wacht nog met de lancering van zijn nieuwe AI-model, GPT 6.1 Astra. Het model vertoonde tijdens tests misleidend gedrag. Het vertelde bijvoorbeeld niet altijd eerlijk welke acties het had uitgevoerd. Het ging soms ook verder met taken zonder toestemming van de gebruiker. Het probeerde daarbij externe tools te gebruiken, ook wanneer dat onveilig kon zijn. OpenAI besloot daarom het model voorlopig niet uit te brengen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Zonnig en warm vandaag, tot zo'n 29 graden. Ook morgen nog warm, iets meer wolken dan, met vooral aan de kust kans op buien.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

welkom bij jou. Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden. Elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. De Franse stad Toulouse zijn het lichaam van een pasgeboren baby en vier voetussen gevonden in een afvalcontainer voor medisch materiaal. Dat meldt het Universiteitsziekenhuis van de stad en de regionale gezondheidsautoriteiten in een gezamenlijk persbericht. Het ziekenhuis vermoedt dat het om een geïsoleerde daad van een professional gaat.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Als je oud van de grot ziet, aller tijden zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM.
1: Met nog bergenwerk voor de boog en vrevel over lekken gaat de Vlaamse regering het beslissende begrotingsweekend in. Nog 2 dagen en Diependalen moet in het Vlaams parlement zijn begroting voorleggen. Om tot een akkoord te komen sluiten de Vlaamse ministers zich en vandaag en morgen op in de Martelaarplein. Niet dat er nog geen werk is verzet. De eerste voorstel van de minister-president dinsdag kreeg van vooruit een CD&V al een onvoldoende. Het herwerkte plan dat vrijdag op tafel kwam was enzelfde lot beschoren.

Iedereen heeft wel eens een tijd in zijn leven dat het allemaal niet meezit. Dat je op een prachtig blauwe ochtend wakker wordt en toch de zon niet kunt zien. Dat je het liefste de gordijnen dicht zou laten in je grijze bestaan. Als je weer eens wordt achtervolgd door een of ander oude angstdroom. Als jou dat overkomt, moet je je altijd afvragen of je er zelf niet iets aan kunt doen. Je moet je leven zelf weer op de rails zien te zetten. Of je moet je hoofd even leeghalen. Er is niemand die dat voor je opknapt. Denk niet dat iedereen op jouw problemen zit te wachten. Je moet ze zelf oplossen. En op een gegeven moment zit niemand meer op je te wachten. Als je dan ook nog het geloof in jezelf verliest, weet je dat je het heft in eigen handen moet nemen. Want als je dan 's ochtends de gordijnen weer openschuift en je ziet een helblauwe lucht voor je, vraag dan opnieuw af of je nog wel vrij bent. Of je alle kansen in het leven met beide handen wel hebt aangegrepen. Als het antwoord nee is, gooi die armen dan open. Laat die verfrissende wind door je haren waaien. Ga naar buiten en vergeet alles. Want het is tijd om te gaan en de deur achter je dicht te trekken. Op weg naar iets nieuws. Dus als die kans voorbij komt, grijp ze dan ook. While you see a chance, take it. Steve Winwood.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Stan de Jonge, het jongetje van 7 dat in de zomervakantie in coma lag na een ongeval in Oostenrijk, is maandagochtend voor het eerst weer naar school kunnen gaan. Het werd een warm weerzin met de vriendjes uit de klas. We hadden nooit durven hopen dat onze zoon zo snel zou revalideren, aldus nou de ouders.

0: klaar voor het spannendste weekend van het jaar. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be. Of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
3: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
4: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
5: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: E-factuur. Illumen. Unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt...

geïntegreerde fietsroute. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of

0: naar Belgische bedrijven gegaan. In Vlaanderen zijn in 20 jaar tijd 54 overdekte publieke zwembaden gesloten. Lokale besturen vinden het vaak te duur geworden om nog een zwembad uit te baten. Daardoor zijn mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid geeft een subsidie aan 40 nieuwe zwembaden, maar daar zijn voorlopig nog maar 4 gemeenten op ingegaan.
1: Er zijn binnenkort weer stabiliteitswerken aan de Floralienhal in Gent. Uit een technisch advies blijkt dat verschillende kolommen van de hal dringend aangepakt moeten worden. De stad laat ze daarom verstevigen. De werken moeten tegen 17 oktober klaar zijn.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Dit is jouw Classic Station.
2: Dit is Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Eeuwenoude klokken, klassieke stemmen en pulserende elektronica vullen op zaterdag 26 september de Sint-Salvatorkerk in Haarlembeke. Tijdens Vibrations ontmoeten het werk van Peter Benoit en Wim Hendricks nieuwe composities en improvisatie elkaar op een bijzondere locatie. Het wordt een avond waarin verleden en toekomst elkaar ontmoeten en onverwacht uitdagen.

0: jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
2: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij.

0: informatie op www.wpevents.be.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina en veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden.

0: En zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt HR-bedrijf Securex. Dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Bij arbeiders gaat het zelfs om 11% minder. Het komt waarschijnlijk doordat artsen bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal vandaag opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Bij die protesten vielen 32 gewonden en liepen ongeveer 15 scholen schade op. Scholieren blokkeren sinds vorige week middelbare scholen, onder meer in en rond Parijs. Ze protesteren onder meer tegen overvolle klassen en een tekort aan leerkrachten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wacht nog met de lancering van zijn nieuwe AI-model, GPT 6.1 Astra. Het model vertoonde tijdens tests misleidend gedrag. Het vertelde bijvoorbeeld niet altijd eerlijk welke acties het had uitgevoerd. Het ging soms ook verder met taken zonder toestemming van de gebruiker. Het probeerde daarbij externe tools te gebruiken, ook wanneer dat onveilig kon zijn. OpenAI besloot daarom het model voorlopig niet uit te brengen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Zonnig en warm vandaag, tot zo'n 29 graden. Ook morgen nog warm, iets meer wolken dan, met vooral aan de kust kans op buien.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Westtour organiseerde de driejaarlijkse Peter en Meter bijeenkomst in het provinciehuis van West-Vlaanderen. De organisatie werkt samen met 503 actieve vrijwilligers die mee instaan voor de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer fiets- en wandelaanbod in West-Vlaanderen. Het Meter en Peter-programma van Westtour bestaat sinds 1998. Het begon met 81 vrijwilligers is uitgegroeid tot een netwerk van 503 actieve meters en peters. Om de 3 jaar zit Westtour tijdens een Peter en Meter bijeenkomst vrijwilligers ook in de kijker.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden.
1: Op de Houtmarkt in Aalst vond een schietincident plaats. Daarbij raakte een man lichtgewond. Twee verdachten werden opgepakt. De feiten speelden zich even voor 6 uur af op de Houtmarkt in de stad. De buurt werd opgezicht door schoten. Een man werd geraakt en werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Politie kwam ter plaatse en kon even verderop in de Nieuwstraat 2 mannen inreken. Alle betrokkenen zouden meerderjarig zijn.

De dans rond het Gouden Kalf. Alles wat daar gebeurt, draait maar om één ding en dat is geld. De Geeltjes, de Rooien, de Ruggen en de Meijers. Zij zijn het die de dans openen. Op deze plek heb je magie nodig om een yen om te toveren in een andere munt. Hoe meer je uitgeeft, hoe meer je verdient. Maar alleen met flink wat geld in je achterzak en wat geluk kom je hier verder. Terwijl, als je de nieuwe Getty wilt worden of de nieuwe Rothschild, pas dan kun je het echt maken in dit gekke huis. Ook als je index eventjes wat laag staat of wanneer je rood voor je ogen ziet, dan wordt het tijd om er weer bovenop te krabbelen. Want meneer Dow Jones heeft geen tijd voor losers zoals jij. Want dan eindig je zoals al die andere sloepers die helemaal bloed dit wereldje uit zijn gegooid. Zij zijn buitengesloten met lege broekzakken en smekende blikken. Of je misschien wat klein geld kunt missen. Nee, daar heb je geen tijd voor. Je moet weer verder, je moet weer hogerop in die toren van hoge winsten. Maar ja, worden we daar nu wel gelukkiger van? Zegt Howard Hutchins, rijkste man van Amerika. Heeft al dat geld van jou nu wel een beter mens gemaakt? Of probeer je zelf mij nog een oor aan te naaien met een truc? Je bent er groot genoeg voor, maar je bent ook een groot mens. Het is een wereld van eten en gegeten worden. Je zou zelf je moeder nog verkopen, als je er winst op kon maken natuurlijk. Om vervolgens ergens anders een goedkopere te kopen. En het enige wat je doet is wachten op die ene grote klapper. Want dan maak je eindelijk de dienst uit in de grote dans om het grote geld. Hier in die gekke wereld die Wall Street heet.

0: is Radio Ommeland op 104.9 FM. Stadsradio, Nieuwsflits.
1: Oostends N-VA-schepen Charlotte Verkijn verliest het grootste deel van haar bevoegdheden en mandaten na klachten van problematisch gedrag. Dit gaat niet om bekwaamheid, zegt de burgemeester John Crombé. Ook Verkijn reageert op de commotie. Wanneer iets blijft liggen, wil ik vaart maken. En dat maakt mij niet altijd de gemakkelijkste politica om mee samen te werken.

0: Lancia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

seminaris. Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. De Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 50.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
2: Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger in Boom. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond beslist. De Wachter is er geboren en opgegroeid. De gemeente nam de beslissing omdat ze de waarde waar de Wachter voor staat belangrijk vindt. Zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. Ik ben vereerd, want ik heb alleen maar goede herinneringen aan mijn kindertijd in Boom, reageert de Wachter.
3: De stad Lommel heeft opnieuw een aanvraag voor een gokkantoor geweigerd. Het Luikse Stanley Bedshop kreeg geen toestemming om zich in de Stationsstraat te vestigen. De stad houdt vast aan haar strenge lijn tegenover gokkantoren en wijst nieuwe aanvragen systematisch af. Zeker wanneer ze in de buurt van scholen en jongerenvoorzieningen liggen. De Kolruit in de Nijverheidsstraat in Sint-Niklaas is sinds zaterdagmiddag dicht, nadat plotseling panelen van het plafond naar beneden zijn gekomen. Twee klanten raakten daarbij licht gewond. Er is wel aanzienlijke schade.
0: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit de gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. De cijfers zijn wat ze zijn. Ongemakkelijk. En nagenoeg de helft van de geregistreerde gevallen van homofoob geweld zijn de daders minderjarig. De vraag is wie de jongeren dan zijn en waarom ze zich overgegeven hebben aan, zoals de influencer Jonathan Medaar toonde, homohaat. We zien het bij religieuze groepen, zoals binnen de islam, maar ook binnen het christendom. En daarnaast zien we het bij extreemrechtse jongeren en in de online manosfeer.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had, hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
5: Welcome to my world,
4: Doenja Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
6: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
7: Beverliefde ogen.
6: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
8: Zeg me wat je echt voelt.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
9: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?

0: Tende. Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsesteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximumtemperatuur.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

Hij kan wel zijn hoofd tegen de muur slaan. Hoe kan hij nu zo stom zijn? Hij verkoopt miljoenen platen, de wereld ligt aan zijn voeten, hij is schatrijk. Maar dat hij nu juist die ene dag is vergeten. Tja, normale mannen vergeten hun trouwdag natuurlijk nooit. Maar hij wil. Zijn vrouw boos natuurlijk. Wat ben jij een stommeling, had ze nog geroepen. En denk maar niet dat je dit goed kunt maken met een bosje bloemen. En daar zit hij nu mee, in zijn eentje. Wat nu? Ineens krijgt hij een idee. Waarom niet gewoon datgene doen wat hij het beste kan? Een liedje maken. En dus pakt hij zijn gitaar en begint een beetje te spelen op zijn gitaar. Binnen een uurtje of twee heeft hij een liedje klaar. Zo eens kijken wat ze daarvan vindt. Een tijdje later zit hij met zijn band weer in de studio. Jongens, ik heb nog een goed liedje voor de B-kant, zegt hij. En hij pakt het liedje erbij. Snel nemen ze het op en als de plaat helemaal klaar is, gaat hij naar zijn vrouw toe. Die is inmiddels alweer aardig bijgedraaid, maar de zanger wil het toch nog goed maken. Luister hier maar eens naar, schat, zegt hij. En hij zet het nummer op. Als het afgelopen is, zegt hij, voor jou, als goedmakertje. En ik beloof je, ik zal onze trouwdag nooit meer vergeten. En hij heeft zijn woord gehouden. Elk jaar denkt hij terug aan zijn trouwdag en het stel is nog steeds dolgelukkig met elkaar. Vooral dankzij de hitlegende van de vergeten trouwdag van Bono en zijn vrouw. Dit is het liedje dat hij toen voor haar schreef. Sweetest Thing.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Archeologen hebben in Kolkerke een indrukwekkende Romeinse site blootgelegd met dammen en sporen van bewoningen bijna 2000 jaar oud. Hier is men echt het gevecht met de zee aangegaan, zegt archeoloog Sam de Dekker. Wat tegenwoordig een rustige woonwijk in Kolkerke is, moet ooit een bruisende plek geweest zijn. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek op een site aan de Fort Beekeweg. Maar sinds mei opgravingen aan de gang zijn. Bakken vol scherven, dammen en sporen van stookplaatsen wijzen erop dat er in de tweede en derde eeuw gewoond en gewerkt werd.
0: Radio Ommeland.

0: klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB+ en FM.
1: Het wijkcomité van Bachten de Route in Marken is zeer trots op de nieuwe muurschildering in de spoorwegtunnel in de Aardweg. Het ontwerp stelt de fauna en flora in de wijk centraal. Inspiratie werd gehaald uit natuurgebied Het Schrijverke, een plaats waar alle bewoners van Bachten de Route trots op zijn, zegt de buurbewoner Peter van Heuven.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

0: tot de grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: Daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
0: Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Teboulé, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Teboulé in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Het regionale nieuws.
0: De lokale recherche van de politiezone Limburg-regio Hoofdstad heeft deze week een omvangrijk crimineel drugnetwerk blootgelegd. Meer dan 160 politiemansen voerden dinsdagochtend huiszoekingen uit op 18 verschillende adressen. De balans: 10 arrestaties, 9 aanhoudingen, 14 kilogram drugs, 2 actieve cannabisplantages en €300.000 cash geld. Opvallend, de hele operatie begon maanden geleden met een schijnbaar banale verkeers.

0: kanker. Dat is 7000 euro meer dan vorig jaar. 24 uur lang liepen en wandelden 32 teams rondjes.
1: In Etterbeek is zaterdagochtend een wandeling gehouden langs straten die vernoemd zijn naar militaire bevelhebbers en andere bewindvoerders die een rol hebben gespeeld in de verovering van Congo. Tijdens de wandeling werd uitgelegd waarom deze straten omstreden namen kregen en hoe de gemeente daarmee omgaat.
2: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Zeer warm een hele dag met temperaturen tot zelfs 25 en 29 graden. Vanavond zeer zacht, licht tot gedeeltelijk bewolkt weer. Minimaal tot 20 graden.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Marie Laremans van Vlaams Belang legt haar mandaat als gemeenteraadslid in Brugge naast zich neer. Ze nam die keuze nadat ze geschrapt werd uit het bevolkingsregister. Ze wil niet langer dat haar partij nog langer wordt meegesloten in de hetze waarmee ze zelf verwikkeld raakte, zegt de fractieleider Stefaan Saint-Aubin. Marie Laremans is gemeenteraadslid af. Uit meerdere controles zou gebleken hebben dat het raadslid voor Vlaams Belang niet langer in Brugge woonde. Als gevolg daarvan werd ze in augustus ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en kwam ook haar mandaat als gemeenteraadslid ter discussie te staan. Volgende week zou de gemeenteraad het dossier behandelen, maar Laremans houdt dus de eer aan zichzelf.

0: voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels.
5: Welcome to my
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neus Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neus met orkest en backing vocals. Gunter Neus Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Zeg me wat je echt voelt.
7: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
8: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
7: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
8: Oh, echt?
7: Ja, tuurlijk.
8: Veranda comfort in Torhout.
9: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
8: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
9: Kijk op verandacomfort.com.
1: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort. Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
11: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
12: Het is nu 1 uur.
11: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
13: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging vanuit Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro. Ook diesel wordt morgen goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 cent per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilo aan voedsel weg. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. OFAM heeft berekend dat dat neerkomt op zo'n 375 euro. Het lanceert een nieuwe campagne om verspilling tegen te gaan. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, waardoor het beter kan worden afgevoerd. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Tot 29 graden warm vandaag met geregeld zon. Ook morgen nog zon, maar ook iets meer wolken en buien aan de kust. Dan is 28 graden de maximumtemperatuur.
11: Radio Ommeland.
7: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de bibliotheek van Lendeleden bestaat zo'n 40 jaar en sinds april zet ze die verjaardag elke maand in de kijker met een bijzondere activiteit. Op zaterdag 3 oktober volgt een feestelijke verwenddag onder het motto The Best Of met succesformules uit eerdere edities.
0: Ommeland. Info@radioommeland.be

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stan de Jonge, het jongetje van 7 dat in de zomervakantie in coma lag na een ongeval in Oostenrijk, is maandagochtend voor het eerst weer naar school kunnen gaan. Het werd een warm weerzin met de vriendjes uit de klas. We hadden nooit durven hopen dat onze zoon zo snel zou revalideren, aldus nou de ouders.

0: Elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Ook de buitenlandse pers zag de Rode Duivels indruk maken tegen Italië in het eerste duel onder Mark van Bommel. Vooral in Nederland werd het debuut van onze nieuwe bondscoach het op de voet gevolgd. Het enige verwijt dat hij zijn ploeg kon maken was dat er te weinig werd gescoord.
1: Radio Ommeland.

0: 40 47 69. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 2.

0: en informatie op www.wp-events.be.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
6: Welcome to my world,
5: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
7: Cadans
5: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
8: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
9: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
10: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
11: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
12: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
13: Het regionale nieuws.
14: De Filou Classic lokte het voorbije weekend ruim 10.000 bezoekers naar Izegem. Met een zacht nazomerzonnetje was het weer ideaal voor het wandel- en fietsevenement. Ook de nieuwe Kastelentrail bleek een succes te zijn. De deelnemers kwamen uit 128 verschillende gemeentes.
15: Lommel gaat het jaarlijkse onderhoud van AED-toestellen bij verenigingen subsidiëren. De stad hoopt zo meer verenigingen en niet-commerciële organisaties te overtuigen om een publiek toegankelijk toestel te installeren. Het gaat om een subsidie van €250 per jaar.
16: De driejarige kleuter die zich had verslikt tijdens de lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat schrijft het laatste nieuws en dat bevestigt de lokale politie aan onze redactie. Het kindje werd dinsdag in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.
17: Dit is Radio Ommeland.
18: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: Zeer warm, een hele dag met temperaturen tot zelfs 25 en 29 graden. Vanavond zeer zacht, licht tot gedeeltelijk bewolkt weer. Minimaal tot 20 graden.
17: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?

En weer zit Gary in de trein naar Londen. Hij hoort er eigenlijk doodmoe van. Dat hij altijd maar weer van Schotland naar Londen moet reizen. Maar ja, daar zitten nu eenmaal zijn advocaten. En dus moet hij de saaie reis keer op keer weer maken. Gary zit namelijk verwikkeld in een lastige rechtszaak met zijn oude groep. Hij wil doorgaan, een soloplaat maken. Maar het contract dat hij met zijn groep heeft, verbiedt hem dat. En dus wil hij er vanaf. Maar daarvoor is er wel een heel legertje advocaten opgetrommeld. Erg vervelend allemaal, maar Gary moet gewoon even door de zure appel heen bijten. Inmiddels is de trein weer aangekomen in Londen. Nog een uurtje en dan moet hij weer bij zijn advocaat op kantoor verschijnen. Hij heeft dus nog even tijd om een beetje door de straten van Londen te slenteren. Hij kijkt om zich heen en verwondert zich over de enorme drukte. Al die mensen die altijd maar haast hebben en hij die met al zijn zorgen zit. Plotseling krijgt hij zin in een nummer te schrijven over mensen die het liefst de drukte zouden willen ontvluchten. Hij gaat op een bankje zitten en schrijft snel wat losse woorden op. Als hij 's avonds weer in de trein naar huis zit, maakt hij het liedje af. Pas een paar maanden later, als alles met die advocaten achter de rug is, kan Gary zich helemaal richten op zijn soloplaat. En die komt er met dat ene liedje dat hij op die ochtend op zijn bankje in Londen spontaan schreef. Dat liedje werd de hitlegende van Baker Street van Gary Rafferty.

0: Team 333, Taxi Kust, staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
1: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feest.

en seminaries. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 2 uur.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Donald Trump heeft een vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van gesprekken met Amerikaanse functionarissen. Trump zou niet geloven dat Iran echt toegevingen wil doen in nieuwe gesprekken.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Radio Ommeland. 104.

Ik weet, we hebben het nooit echt gemakkelijk gehad. Zoals vroeger, toen we in de sloppenwijken van deze stad maar wat rondhingen. Als we daar dan bij elkaar zaten, zagen we hoe de mensen kwamen en gingen. De rijken en de hypocrieten die zich mengden met de gewone man en met onze soort. Sommigen waren vrienden van ons, anderen zijn we in de loop van de tijd kwijtgeraakt. Ach, het zijn allemaal herinneringen aan een tijd die achter ons ligt. Maar nu het wat beter met ons gaat, mogen we die tijd niet vergeten. Dus zie je wel dat alles ooit goed zal komen? Ik weet het nog goed, als we daar zo zaten, in de tuin onder de sterrenhemel, bij het vuur. Georgie kwam elke avond langs, hij kwam ons vuurtje brandend houden. Hij zorgde ervoor dat we 's nachts warm konden blijven, tot de ochtend kwam en hij weer zijn ontbijtmap voor ons klaarmaakte. Wees maar gerust, ik zal het mijne met jou delen. Zoals ik alles met je zal delen, meisje. Ik heb weliswaar niet veel. Het enige dat ik heb zijn mijn handen en mijn voeten. Maar die brengen me waar ik wil. Maar lief, als ik weer eens op reis ben, moet je één ding niet vergeten. Alles zal weer goed komen. Ooit komt alles goed. Dus meisje, huil nu maar niet. Droog je tranen maar. Want alles zal weer goed komen. No woman, no cry. Bob Marley en de Wailers.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Oostendse NVA-schepen Charlotte Verkijn verliest het grootste deel van haar bevoegdheden en mandaten na klachten van problematisch gedrag. Dit gaat niet om bekwaamheid, zegt de burgemeester John Crombé. Ook Verkijn reageert op de commotie. Wanneer iets blijft liggen, wil ik vaart maken. En dat maakt mij niet altijd de gemakkelijkste politica om mee samen te werken.

0: Nicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
6: Welcome to my world,
5: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Kadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: Plasman zit je goed.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Het regionale nieuws.
5: Bijna 1 op de 2 van de Brusselse werklozen die door de beperkingen van de werkloosheidsuitkering in de tijd hun uitkering verloren, doet beroep op een leefloon. Dat blijkt uit een studie door de Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris. Op de Tervuurse Steenweg in Steenokkerzeel is maandagochtend rond 8 uur een aanhangwagen van een tractor gekanteld ter hoogte van de verkeerstoren van Skies. Daarbij raakten 3 voertuigen beschadigd. Er vielen geen gewonden.
4: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Ommeland. www.radioommeland.be

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stad Kortrijk zet naar aanleiding van Werelddementiedag haar dementievriendelijke werking in de kijker en levert zo'n 1872 Kortrijkzanen met dementie. Tegen 2040 stijgt het aantal normaal met 30%, zegt Maxim Wijs, de voorzitter en de schepen van Zorg en Gezondheid.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

Archeologen hebben in Kolkerke een indrukwekkende Romeinse site blootgelegd met dammen en sporen van bewoningen bijna 2000 jaar oud. Hier is men echt het gevecht met de zee aangegaan, zegt archeoloog Sam de Dekker. Wat tegenwoordig een rustige woonwijk in Kolkerke is, moet ooit een bruisende plek geweest zijn. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek op een site aan de Fort Beekeweg, maar sinds mei opgravingen aan de gang zijn. Bakken vol scherven, dammen en sporen van stookplaatsen wijzen erop dat er in de 2e en 3e eeuw gewoond en gewerkt werd.

Tive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 0647 69.
1: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
0: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
0: Kijk op verandacomfort.com.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

Seminaris. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 3 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: In 19 Europese landen zijn inval gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graeme Dott moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dott de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.
6: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
6: Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.
10: Op een luie zondagmorgen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het wijkcomité van Bachten de Route in Marke is zeer trots op de nieuwe muurschildering in de spoorwegtunnel in de Aardweg. Het ontwerp stelt de fauna en flora in de wijk centraal. Inspiratie werd gehaald uit natuurgebied Het Schrijverke, een plaats waar alle bewoners van Bachten de Route trots op zijn, zegt de buurtbewoner Peter van Heuven.

Welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Al die verkoopt reproducties van een kunstwerk van prinses Delphine van Saxe-Coburg. Eerder deze week liet de prinses nog een folder aanpassen waarin haar muurschildering als een exclusief werk werd aangekondigd. Van een stormloop was er natuurlijk nog geen sprake.

0: Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe show. Showroom, Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
3: Welcome to my world,
2: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub
4: Cadans
2: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39. Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Teboulé, tzatziki, tepsi, kibbeh, durum, shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Teboulé in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
7: De 9e editie van Run to Kick, georganiseerd door de stichting Kick Cancer, heeft meer dan 2,5 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kinderkanker. Dat bevestigt de organisatie. De loopwedstrijd die plaatsvond in het Turkamerbos in Brussel trok ongeveer 5000 lopers en wandelaars. Twee Palestijnse mannen die een hongerstaking gingen in de Begijnhofkerk in het centrum van Brussel zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze vragen om de evacuatie van hun gezinsleden en zijn na 2 weken nog niet van plan om te stoppen.
8: Om het Gentse project Fruitstraat af te ronden waren er verschillende buurtfeesten in de straten die eraan deelnamen. 2 jaar geleden plantte Gent fruitbomen en bessenstruiken in 15 straten verspreid over de stad. De financiering voor het project Fruitstraat stopt en is nu aan de bewoners om verder te zorgen voor hun fruitbomen, aldus coördinator Jens Latten.
7: In het kader van het onderzoek naar de moord op een nachtwinkeluitbater in Elsene werden 7 verdachten aangehouden. Dat meldt het parket van Brussel. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog.
9: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Radio Ommeland.
11: Ommeland. Ommeland.
9: De radio voor Brugge en omstreken. www.radioommeland.be.

0: nieuwe oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21.30 uur.
2: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of

0: prachtig geluid, professioneel licht en zelfs een ultramoderne LED-wall.
1: Van kleine optredens tot de grote festivals.
0: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers. Het podium dat met jou meebeweegt.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
3: Euroshop. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
5: Zeg me wat je echt voelt.
6: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
7: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
6: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
7: Echt?
6: Ja, tuurlijk.
7: Veranda comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: En zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortse Steenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In 19 Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graeme Dott moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dott de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Als je oud van de groot ziet aller tijden, zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM.
1: Politie van Gent heeft op eigen initiatief een proces verbaal opgemaakt na de beelden waarop de content creator Jonathan Medaar homofoob wordt lastiggevallen. Dat bevestigt de politie. Intussen heeft Medaar ook zelf gereageerd en is de video offline gehaald. Verwarmende om te zien hoeveel mensen er wel empathie en respect hebben, zegt de man.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Marie Laremans van Vlaams Belang legt haar mandaat als gemeenteraadslid in Brugge naast zich neer. Ze nam die keuze nadat ze geschrapt werd uit het bevolkingsregister. Ze wil niet langer dat haar partij nog langer wordt meegesloten in de hetze waarmee ze zelf verwikkeld raakte, zegt de fractieleider Stefaan Saint-Omin. Marie Laremans is gemeenteraadslid af. Uit meerdere controles zou gebleken hebben dat het raadslid voor Vlaams Belang niet langer in Brugge woonde. Als gevolg daarvan werd ze in augustus ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en kwam ook haar mandaat als gemeenteraadslid ter discussie te staan. Volgende week zou de gemeenteraad het dossier behandelen, maar Laremans houdt dus de eer aan zichzelf.

0: plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow.

0: en informatie op www.wpevents.be.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
0: Cadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
5: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Het regionale nieuws.
9: In Knokke-Heist hebben buren aan de gevel van een leegstaand pand in de Lippenslaan grote fotodoeken gehangen. Ze doen dat om de gevel op te smukken nadat het gebouw al meer dan 10 jaar leeg staat. Eerder deze zomer gaven ze de gevel en het trottoir ervoor een grote poetsbeurt. Het is een combinatie geworden van oude foto's van de Lippenslaan aan de ene kant en sfeerbeelden uit het For Freedom Museum in de Ramskapelle bij Knokke-Heist aan de andere kant van de gevel.
10: Medewerkers van het OCMW in Antwerpen die op huisbezoeken gaan, zullen dit najaar mobiele alarmknoppen kunnen testen. Wie zich onveilig voelt, kan daarmee een luid signaal activeren. Het is een van de bijkomende maatregelen die de stad neemt tegen het stijgend aantal gevallen van agressie.
9: Bij een brand in een appartementsgebouw in Haaltert is zondagochtend een man overleden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Alle andere bewoners van het gebouw konden op tijd geëvacueerd worden. De brand ontstond rond 5 uur in het gebouw. Alle bewoners raakten op tijd buiten, behalve de bewoner van het appartement waar de brand vermoedelijk begon. En die persoon overleefde de brand niet dus. Hasselaren kunnen op verschillende stadslocaties een gesprek met een eerste lijnspsycholoog voeren. Er zullen psychologen in het stadhuis, het administratief centrum van Kortesem en de BIP zitten. Daarmee wil de stad de drempel voor een gesprek verlagen. Je kan met de psycholoog meerdere gesprekken voeren, waarna die je eventueel kan doorverwijzen.
10: Ik denk niet dat het nu de tijd is om zelf kastelen te gaan beheren met de Vlaamse overheid. Dat zei minister Melissa de Pratere van Vooruit. Om de Vlaamse begroting op orde te krijgen, wil ze daarom de verkoop van Vlaamse gebouwen bekijken. Van gouverneurswoningen tot kastelen, dat zit allemaal tussen de mogelijkheden.
8: Dit
0: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Zeer warm, een hele dag met temperaturen tot zelfs 25 en 29 graden. Vanavond zeer zacht, licht tot gedeeltelijk bewolkt weer. Minimaal tot 20 graden.
0: De grootste hit aller tijden.
12: Rock'n'roll is here to stay.
0: Dit is Radio Ommeland.
13: Rock'n'roll dreams come through.
0: 104.9 FM.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: In de bibliotheek van Lendeleden bestaat zo'n 40 jaar. En sinds april zet ze die verjaardag elke maand in de kijker met een bijzondere activiteit. Op zaterdag 3 oktober volgt een feestelijke verwenddag onder het motto The Best Of, met succesformules uit eerdere edities.

welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. De Franse stad Toulouse zijn het lichaam van een pasgeboren baby en vier voetussen gevonden in een afvalcontainer voor medisch materiaal. Dat meldt het Universiteitsziekenhuis van de stad en de regionale gezondheidsautoriteiten in een gezamenlijk persbericht. Het ziekenhuis vermoedt dat het om een geïsoleerde daad van een professional gaat.

0: voor de oud-Romeinen dat ze allemaal dood zijn, meester. Moeder is druk in de keuken bezig. In de huiskamer zit Jan naar de televisie te kijken. Opeens hoort ze een enorme klap en glasgerinkel. Moeder snelt naar de kamer en ziet haar zoon met een hamer in de hand staan. De tv is helemaal aan diggelen. Maar Jan roept moeder uit, wat heb je nu gedaan? De boze wolf wil de roodkapje opeten, zegt Jan. Mark, kom je thuis? Heb je weer gevochten, vraagt zijn moeder boos. Hoe vaak heb ik je al niet gezegd dat je eerst tot 10 moet tellen voor je kwaad wordt? Dat heb ik ook gedaan, mama, verdedigde Mark zich. Maar die andere jongen moest van zijn moeder maar tot 5 tellen.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: De Deijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Euroshop. Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben?
2: Euroshop. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zeg me wat je echt voelt.
4: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij.

0: 75 of niet in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
6: Het is nu 5 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: In 19 Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De bende liet de telefoons repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden ze online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld. De schade voor consumenten wordt geschat op minstens 300 miljoen euro. Ook in België waren er huiszoekingen met de federale politie als Belgische partner. 7 verdachten zijn opgepakt in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. De Spaanse regering heeft maatregelen goedgekeurd om huurders beter te beschermen. De bescherming tegen uithuiszettingen wordt verlengd tot 2030. Ook worden huurcontracten automatisch verlengd. Contracten die voor eind 2028 aflopen, kunnen ook nog met 2 jaar worden verlengd. Het parlement moet de maatregelen vrijdag nog bekrachtigen. De voorbije dagen was er in Spanje hevig protest tegen de wooncrisis in het land. In de Verenigde Staten is een man van 71 vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. Hij werd in 1985 veroordeeld voor de moord op een vrouw in Utah. Een nieuwe analyse met nieuwe technieken van DNA-sporen van op de plaats van de moord tonen aan dat er nu toch geen match is met zijn DNA. De man heeft ook zelf altijd ontkend. Nu is hij dus na 41 jaar vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces. De Schotse ex-wereldkampioen snooker Graeme Dott moet 7 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 2 kinderen. Hij werd in augustus schuldig bevonden aan misbruik van een meisje en een jongen. Zelf heeft Dott de beschuldigingen altijd ontkend. Hij werd vorig jaar al geschorst door de Internationale Snookerbond toen de aanklachten bekend werden. Vandaag en morgen nog heel zachte nazomerdagen met temperaturen tot 28 graden. Donderdag regen, daarna weer enkele aangename dagen. Het is dan tot 20 graden.
5: Radio Ommeland.
1: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Stan de Jonge, het jongetje van 7 dat in de zomervakantie in coma lag na een ongeval in Oostenrijk, is maandagochtend voor het eerst weer naar school kunnen gaan. Het werd een warm weerzin met de vriendjes uit de klas. We hadden nooit durven hopen dat onze zoon zo snel zou revalideren, aldus nou de ouders.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio Online.

Het is een prachtig gezicht, de ondergaande zon op de uitgestrekte vlakte van Arizona. En het enige geluid dat je hoort is de wind die langs je heen fluit als een voorbijrijdende trein. Het lijkt wel een sprookje, maar toch is het echt. Want jij en ik zien de ondergaande zon in Arizona vanaf de motorkap van onze auto. We zeggen niets, maar mijn hart gaat als een razende tekeer. Want wie weet waar deze avond eindigt. Nu kun je me voor alles uitmaken en van bedenken wat je wilt. Maar één ding weet ik zeker. Hier ga ik dus voorlopig niet meer weg. Een sterk jongen die me nu uit deze roes kan halen. Vooral nu het wat later op de avond wordt. Het avondrood verandert langzaam in het diepblauw van de sterrenhemel. Eén voor één zien we de vallende sterren als regendruppels op een kokend heet zinkend dak. Het is een geweldig gezicht. Voorlopig zitten we hier nog vast met een lekke band en 100 kilometer van de bewoonde wereld. Maar dacht je dat ik dat vervelend vond? Nu weet ik dat ik geen misbruik mag maken van die situatie. Maar wat zou jij doen in mijn plaats? Noem me nu dom of noem me nu blind. Maar ik weet donders goed dat zo'n situatie als deze zich niet zo snel meer zal voordoen. Daarom volg ik nu maar eens mijn hart in plaats van goed bedoeld advies. En daarom zeg ik nog maar eens, voorlopig ben ik hier niet weg te krijgen. Nu ik hier zo met jou zit opgescheept. Zelfs de sterkste paarden kunnen jou en mij niet uit elkaar krijgen op deze magnifieke avond. Wild Horses, Gino Fanelli.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden.
1: Met nog bergenwerk voor de boeg en vrevel over lekken gaat de Vlaamse regering het beslissende begrotingsweekend in. Nog 2 dagen en Diependalen moet in het Vlaams parlement zijn begroting voorleggen. Om tot een akkoord te komen sluiten de Vlaamse ministers zich en vandaag en morgen op in de Martelaarplein. Niet dat er nog geen werk is verzet. De eerste voorstel van de minister-president dinsdag kreeg van vooruit een CD&V al een onvoldoende. Het herwerkte plan dat vrijdag op tafel kwam was enzelfde lot beschoren.

0: Mancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Man, zit je goed? Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
5: Welcome to my world,
4: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub Cadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
6: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Als je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wedden dat we het hebben? Euroshop. Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39. Het regionale nieuws.
4: In de Koninklijke Gaanderij in Oostende mag er niet meer met een fiets, skateboard, rolschaatsen of step gereden worden. De stad doet dit om het historische monument te beschermen dat nog maar een paar maanden geleden werd gerestaureerd. De stad onderzoekt ook de plaatsing van camera's tegen vandalisme en test een systeem met draden tegen duivenpoep. Vic de Smet is terug in Lokeren na zijn tweede plaats op het WK tijdrijden voor junioren in Montreal. Bij zijn thuiskomst zaterdagochtend stonden enkele tientallen vrienden, supporters en familieleden hem op te wachten aan de ouderlijke woning. Het was voor de renner een echte verrassing.
5: In Brussel werd het voorbij weekend voor het eerst een festival gehouden dat helemaal gericht is op honden en hun baasjes. Woofstock. Op het programma stonden onder meer hondenmassages, hondenyoga en geurparcours.
4: Het assiseproces tegen Chris van Averbeke is gestart. De aardappelboer uit Waardamme bracht in 2022 zijn twee dochtertjes om het leven en staat ook terecht voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Volgens de deskundige heeft Van Averbeke de centrale toevoerkabel van de kast naar de elektriciteit bewust losgemaakt. Na het demonteren is de stroom terug opgezet. De voedingskabel hing los met blote elektrische kabels, waardoor er een risico was op elektrocutie. In de Herbert Foundation in Gent is uniek archiefmateriaal van pop-art-kunstenaar Andy Warhol te ontdekken. Boeken, affiches, tijdschriften en ook een hele reeks experimentele films. Ze geven een tijdsbeeld van een creatief New York in de jaren 60. Van de beroemde banaan op een plaat van de Velvet Underground tot urenlange stille beelden van de Empire State Building.
6: Dit is Radio Ommeland.
7: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Zeer warm een hele dag met temperaturen tot zelfs 25 en 29 graden. Vanavond zeer zacht, licht tot gedeeltelijk bewolkt weer, minimaal tot 20 graden.
9: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

doen mensen vandaag steeds vaker openlijk racistische uitspraken. Dat zegt muzikante Charlotte Adigheri, die de afgelopen maanden verschillende racistische incidenten meemaakte. Daarbij vindt ze dat ze zelf nog te vaak te horen krijgt dat ze het zich niet moet aantrekken, terwijl de dader niet aangesproken wordt. Ik maak me vooral zorgen om wat mijn zoon zal moeten verduren, zegt de zangeres.

0: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon de Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: fietsroute. Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zeg me wat je echt voelt.
6: Ontdek Euroshop met een ruim assortiment topmerken onder één dak. Bekijk onze website en je vindt zeker een winkel bij jou in de buurt. Euroshop. Op zoek naar schoolartikelen tegen de scherpste prijs? Kijk dan even in onze folder op euroshop.be. Euroshop. Volg zeker ook de Euroshop Facebookpagina. En veel succes in het nieuwe schooljaar. Euroshop, wij de

0: bekende Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsesteenweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen. Vanaf nu kan je in Blankenbergen terecht voor de lekkere keuken uit Irak en Syrië. Bij restaurant Teboulet, Tzatziki, Tepsi, Kibeg, Durum, Shawarma, dessertjes en andere lekkernijen bij Teboulet in de Weststraat 12 te Blankenbergen. Ook frietjes en frituur 's nachts te verkrijgen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Het zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten. En dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manhart is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manhart volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Westtour organiseerde de driejaarlijkse Peter en Meter bijeenkomst in het provinciehuis van West-Vlaanderen. De organisatie werkt samen met 503 actieve vrijwilligers die mee instaan voor de kwaliteit van ruim 10.000 kilometer fiets- en wandelaanbod in West-Vlaanderen. Het Meter en Peter-programma van Westtour bestaat sinds 1998. Het begon met 81 vrijwilligers is uitgegroeid tot een netwerk van 503 actieve meters en peters. Om de 3 jaar zit Westtour tijdens een Peter en Meter bijeenkomst vrijwilligers ook in de kijker.

0: klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Op de Houtmarkt in Aalst vond een schietincident plaats. Daarbij raakte een man lichtgewond. Twee verdachten werden opgepakt. De feiten speelden zich even voor 6 uur af op de Houtmarkt in de stad. De buurt werd opgezicht door schoten. Een man werd geraakt en werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Politie komt ter plaatse en kon even verderop in de Nieuwstraat 2 mannen in de reken. Alle betrokkenen zouden meerderjarig zijn.

0: Sportradio Nieuwsflits.
1: Oostends N-VA-schepen Charlotte Verkeijn verliest het grootste deel van haar bevoegdheden en mandaten na klachten van problematisch gedrag. Dit gaat niet om bekwaamheid, zegt de burgemeester John Crombé. Ook Verkeijn reageert op de commotie. Wanneer iets blijft liggen, wil ik vaart maken. En dat maakt mij niet altijd de gemakkelijkste politica om mee samen te werken.
0: Welkom.
2: Hey, this is Joe Cocker.
3: Hi, I'm Gloria Estefan.
4: Hi, this is Peter Cetera.
5: Hi, this is Pat Benatar.
6: Hey, this is Meatloaf.
7: Hi, this is Kim Wilde.
0: De Golden Hits Elite. Dit is Radio Ommeland.

0: Le Deynes zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledeynes.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Organiseer jij binnenkort een evenement, festival of dorpsfeest en ben je op zoek naar een mobiel podium dat razendsnel opgebouwd kan worden? Dan moet je absoluut eens kijken bij SDL Trailers.

0: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlbvba.be. SDL Trailers. Het podium dat met jou meebeweegt.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi, het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

seminaris. Ballade Hof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. De Ballade Hof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij.

0: 1979 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koolfeesten met David van Dijk, Wim Futaar, Freek van Rooy, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. Tickets en informatie op www.wpevents.be.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Het regionale nieuws.
6: Bij controleacties bij dag- en nachtwinkels in Lanaken en Maasmechelen heeft de politie 2377 illegale vapes in beslag genomen. Daarnaast vond de politie ook illegale sigaretten en andere tabaksproducten, illegale medicatie en cannabisvermalers. Jagers zullen de komende maanden twee stille drukjachten op everzwijnen houden in Lillo, in Houthalen en Echteren. De voorbije weken zijn daar erg veel tuinen van bewoners omgewoeld. Burgemeester Alain Ezermans van Hoppa roept buurtbewoners op om everzwijnen altijd te melden en schadeclaims in te dienen. Al blijkt een effectieve vergoeding in de praktijk vaak lastig.
7: In de Zuidmoerstraat in Eeklo heeft de politie maandagnamiddag twee mannen gearresteerd na een huiselijke ruzie. Een van de betrokkenen was onder invloed en had met een mes gezwaaid. De feiten deden zich voor in de Zuidmoerstraat. De politie werd ter plaatse geroepen door een vrouw die alarm sloeg. De politiezone Meetjesland Centrum kwam met verschillende ploegen ter plaatse. Enkele agenten trokken hun wapens en moesten de verdachten naar buiten begeleiden, waar ze uiteindelijk konden worden gearresteerd.
8: Meer dan 10 jaar na de eerste spadesteek slaagt de wijk Nieuw-Zuid in Antwerpen er niet in om uit te groeien tot een bruisende stadswijk. Experts wijzen op een gebrek aan passage, een beperkte sociale mix en hoge vastgoedprijzen. Schepen Patrick Janssens van Vooruit vindt het geen project voor iedereen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
9: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Vanavond en vannacht zeer zacht, licht bewolkt, gedeeltelijk bewolkt weer, minimaal tot 15 en 20 graden. Morgen blijft het zeer warm, met meer zon in het oosten van het land. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe. We krijgen maximaal tot 28 graden.

groot zit ze al als einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. De cijfers zijn wat ze zijn. Ongemakkelijk. En nagenoeg de helft van de geregistreerde gevallen van homofoob geweld zijn de daders minderjarig. De vraag is wie de jongeren dan zijn en waarom ze zich overgegeven hebben aan, zoals de influencer Jonathan Medaar toonde, homohaat. We zien het bij religieuze groepen, zoals binnen de islam, maar ook binnen het christendom. En daarnaast zien we het bij extreemrechtse jongeren en in de online manosfeer.

Al dat je toch niet zult opnemen. Misschien hadden je vriendinnen wel gelijk toen ze vertelden dat je niets meer van me moest hebben. Ze zeiden zelfs dat ik voor je broer moest uitkijken. Hij gaat er zijn als ik nog een keer in je buurt kom. Vanochtend vond ik alle liefdesbrieven die ik gestuurd had bij de post. Je hebt ze allemaal teruggestuurd. Mijn LP's zaten er ook bij. Ben je nu echt zo boos op mij dat je ze stuk voor stuk moest bekrassen? Op deze manier heeft het leven weinig zin. Er is niemand die naar me luistert of met me meevoelt. Dus ik denk dat dit het einde is. Deze brief die ik nu aan je schrijf is de allerlaatste die je ooit van mij zult krijgen. Terwijl ik dit zit te schrijven, realiseer ik me dat het je waarschijnlijk helemaal niet interesseert hoe ik me voel of hoe het met me gaat. Maar reken maar dat je spijt krijgt zodra je leest dat ik er niet meer ben. Je zult je hele leven last hebben van het schuldgevoel. Die gedachte voelt als een overwinning voor me. Je hebt mijn trots namelijk enorm beschadigd toen je me zomaar aan de kant zette. Tja, er zijn mensen die het laf noemen of zeggen dat ik een gebrek aan vertrouwen in de mensheid heb. Maar zo kan ik echt niet verder. Ik kan namelijk simpelweg niet verdragen dat ik je kwijt ben. Can't stand losing you. De

0: te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. Stad Kortrijk zet naar aanleiding van Werelddementiedag haar dementievriendelijke werking in de kijker. En levert zo'n 1872 Kortrijkzanen met dementie. Tegen 2040 stijgt het aantal normaal met 30%, zegt Maxim Wijs, de voorzitter en de schepen van Zorg en Gezondheid.
1: Jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, Body and Beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com. De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 30 47 69. Stadsradio Vlaanderen organiseert de theatertour Gunter Nieuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Nieuws met orkest en backing vocals. Gunter Nieuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Kadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 7 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: Het zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten. En dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manhart is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manhart volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.
6: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Archeologen hebben in Kolkerke een indrukwekkende Romeinse site blootgelegd met de dammen en sporen van bewoningen bijna 2000 jaar oud. Hier is men echt het gevecht met de zee aangegaan, zegt archeoloog Sam de Dekker. Wat tegenwoordig een rustige woonwijk in Kolkerke is, moet ooit een bruisende plek geweest zijn. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek op een site aan de Fortbekeweg. Maar sinds mei opgravingen aan de gang zijn. Bakken vol scherven, dammen en sporen van stookplaatsen wijzen erop dat er in de 2e en 3e eeuw gewoond en gewerkt werd.
0: Welkom.
2: I'm Simon Le Bon from Duran Duran.
3: Hi, this is Cher.
4: Hi, this is Nick Kershaw.
5: Hi, this is Donna Summer.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
0: De golden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: Welkom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Een jaar studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit is bijna de helft duurder geworden dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van de Thomas More Hogeschool. Een kotstudent zonder studiebeurs betaalt nu tenminste 18.000 euro aan kosten. Kosten voor studenten die pendelen zijn opgelopen tot bijna 12.000 euro per jaar. Studeren aan een hogeschool of universiteit is opnieuw een stuk duurder geworden. Uit de jaarlijkse berekeningen van het expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn van de Thomas More Hogeschool blijkt dat de kosten in 10 jaar tijd met bijna de helft zijn gestegen. Een kotstudent zonder studiebeurs heeft in het academiejaar tenminste 18.229 euro aan kosten. Vergeleken met vorig jaar gaat het om een stijging van 601 euro of 3,4%. 10 jaar geleden betaalde je nog 12.334 euro, bijna de helft minder. Hey!
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.

0: info@radioommeland.be.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Welkom. Dit is jouw Classic Station.
0: Dit is Radio Ommel.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Het wijkcomité van Bachten de Route in Marke is zeer trots op de nieuwe muurschildering in de spoorwegtunnel in de Aardweg. Het ontwerp stelt de fauna en flora in de wijk centraal. Inspiratie werd gehaald uit natuurgebied Het Schrijverke, een plaats waar alle bewoners van Bachten de Route trots op zijn, zegt de buurtbewoner Peter van Heuven.
0: Radio Ommeland.

stoppen. Ergens waar niemand ons kan vinden. Kom, we vluchten weg van hier. Als een voetbalster op weg naar een touchdown. Zij moet alleen maar lachen. Zij kijkt hem alleen maar aan, terwijl hij zijn best doet om op James Dean te lijken. Ze strijkt hem door zijn haren, terwijl hij zegt dat hij weg wil uit dit gat. Maar liefje, zegt ze, dat hoeft toch niet. Zolang we bij elkaar zijn, missen we niks. Want het leven gaat gewoon door. Ook als de scherpste kantjes ervan af zijn, dan gaat het leven voor ons gewoon door. Dit is een klein liedje over twee jonge mensen. Twee gewone Amerikaanse jongeren die er maar het beste van proberen te maken. Jack en Diane, door John Cooker Mellencamp.

0: oud goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neus Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neus met orkest en backing vocals. Gunter Neus Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Zeg me wat je echt voelt.
1: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
8: Het is nu 8 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
9: Het zal u niet verbazen, maar u beleeft de warmste 29 september ooit. In Ukkel is vanmiddag al 28,3 graden gemeten. En dat is meer dan een graad warmer dan het oude dagrecord dat dateerde van 15 jaar geleden. Aan het einde van de dag maakt het KMI nog een definitieve balans op. De man die zondagavond met zijn sportwagen de etalage van een supermarkt ramde in Avelgem in West-Vlaanderen, heeft zich vanmiddag gemeld bij de lokale politie. Meteen na het ongeval was de man, die vermoedelijk aan te hoge snelheid reed, gevlucht. Zijn vrouwelijke passagier, die licht gewond raakte, liet hij achter in het voertuig. Mogelijk heeft de brokkenpiloot tot vandaag gewacht om vaststellingen rond alcohol of drugs onmogelijk te maken. De bestuurder is geen onbekende voor het gerecht. In Antwerpen was er op het middaguur opnieuw een ongeval met een politiecombi. Een politieinspecteur botste met zijn voertuig op de binnensingel tegen een auto met twee inzittenden, de bestuurder en zijn kindje. Alle drie betrokkenen zijn lichtgewond geraakt, er was vooral veel blikschade. Onlangs vonden in Antwerpen diverse ongevallen plaats waarbij een prioritair politievoertuig betrokken was. Bij een van die ongevallen kwam een kind van 9 om het leven. De enorme natuurbrand die de Franse Gironde, de streek rond Bordeaux, de hele zomer heeft geteisterd, is nu pas officieel gedoofd. Dat communiceren de hulpdiensten in het gebied. Het vuur ontstond 2 maanden geleden en verwoestte naar schatting 42.000 hectare natuur. Daarmee was het de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. De vroegere manager van Zulte Waregem en Club Brugge had binnen het orgaan al een directeursfunctie en krijgt nu voor de komende 4 jaar de algemene leiding. Manaert volgt Peter Willems op. Die moest ondanks goede resultaten 2 weken geleden opstappen na een conflict met voorzitter Pascal van Damme. Uitzonderlijk zacht dus voor de tijd van het jaar en ook vannacht zakken de temperaturen niet onder 17 graden. Morgen ietsje meer wolken, maar opnieuw erg warm bij maxima van 22 tot 27 graden. In de late namiddag kans op een regen- of onweersbui.
7: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust.

0: Plasman zit je goed.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hallo.
4: Hallo allemaal. Dit is Radio Ommeland.
5: Hallo.
4: Hallo.

De ochtend was koud en eenzaam. In de stad schenen nog bleek de straatlantaarns als enige herinnering aan de nacht ervoor. De zon probeerde de grijsheid wat licht te geven, maar dat lukte niet. Het was in die druilerigheid dat er ergens een deur van een verlopen kroeg openging. Een onbekende man, een zwerver, werd de straat op gegooid. Na een nacht doorzakken bleek hij zijn rekening niet te kunnen betalen. Nog voordat de deur voor zijn neus werd dichtgesmeten, riep hij: "Hey, weten jullie dan niet wie ik ben?" En om te bewijzen wie hij was, begon hij een lied te zingen. De man heette Billy. Hij riep dat hij ooit in New York was geweest. Maar Manhattan was niet aardig voor hem geweest. Het was alweer heel wat jaar geleden dat hij het daar had geprobeerd te maken. Maar ja, Billy was verslaafd aan glitter en glamour. Maar die verslaving hielp hem alleen maar in de vernieling. Daardoor verloor hij al snel zijn geld en al zijn dure vrienden. Billy's enige echte liefde was de verslaving die je rechtstreeks meesleept naar de hel. Gelukkig was Billy daar net op tijd achtergekomen, zodat hij weer terugkeerde uit New York. Nu loopt hij hier rond, nog steeds zonder cent op zak, maar wel weggesleept van de poorten van de hel. En daarom zingt hij zijn lied, omdat ik mijn lesje wel heb geleerd, zegt Billy. En wie hem dan heeft gered? Voor Billy is er maar één die hij daarvoor mag danken, de heilige Sint Petrus. En daarom zingt hij op deze druilerige ochtend zijn lied over hem. Hey, Sint Peter van Flesh and the Pan.

0: Mancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen. In samenwerking met de dansers van Dansclub Kadans van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koolfeesten met David van Dijk, Wim Voetaar, Freek van Rooij, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. Tickets en informatie op www.wpevents.be.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 9 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. In de vroege avond meldde minister-president Diependalen dat de moeilijke oefening gelukt is en dat Vlaanderen voor de komende 3 jaren een begroting in evenwicht heeft. Woensdag om 2 uur, 2 dagen na de oorspronkelijke deadline, legt Diependalen zijn septemberverklaring af in het parlement. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar diverse bronnen melden onder andere een verhoging van de registratierechten bij aankoop van vastgoed, duurdere dienstenchecks en 300 miljoen euro schrapping van subsidies. Het ziet er naar uit dat politica Ginny Bales toch zal moeten opstappen uit het Antwerps provinciebestuur. Haar partijvoorzitter bij vooruit, Con Rousseau, wil Bales weg omdat ze een te eigen gereden koers zou varen. Bales gaf aan niet zelf te willen vertrekken omdat ze niets verkeerds heeft gedaan. Maar vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Bales toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Bales. Wie die plaats krijgt, is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken en de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze is 50 en was tot nu burgemeester van Marrakesh. Haar sociaal-liberale partij won 4 dagen geleden de verkiezingen in het land. El Mansouri moet nu een nieuwe coalitie vormen die vooral de belabberde Marokkaanse economie weer aan de praat moet krijgen. Die regering zal ook flink moeten investeren in het WK voetbal van 2030 dat aan Marokko is toegewezen. De nacht is erg zacht met voor eind september uitzonderlijke minima net onder 20 graden. Daarna begint de dag licht bewolkt met later opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. In de avond is er overal kans op een regen- of onweersbuitje.
2: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
2: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Palladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

feesten en seminaries. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: tot de grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers. Het podium dat met jou meebeweegt.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495-3839-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
2: Zeg me wat je echt voelt.
3: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
4: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
5: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
4: Kadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495-38-39-39.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. In de vroege avond meldde minister-president Diependalen dat de moeilijke oefening gelukt is en dat Vlaanderen voor de komende 3 jaren een begroting in evenwicht heeft. Woensdag om 2 uur, 2 dagen na de oorspronkelijke deadline, legt Diependalen zijn septemberverklaring af in het parlement. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar diverse bronnen melden onder andere een verhoging van de registratierechten bij aankoop van vastgoed, duurdere dienstenchecks en 300 miljoen euro schrapping van subsidies. Het ziet er naar uit dat politica Ginny Beels toch zal moeten opstappen uit het Antwerps provinciebestuur. Haar partijvoorzitter bij vooruit, Con Rousseau, wil Beels weg omdat ze een te eigen gereide koers zou varen. Beels gaf aan niet zelf te willen vertrekken omdat ze niets verkeerds heeft gedaan. Maar vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Beels toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Beels. Wie die plaats krijgt, is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken en de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze is 50 en was tot nu burgemeester van Marrakesh. Haar sociaal-liberale partij won 4 dagen geleden de verkiezingen in het land. El Mansouri moet nu een nieuwe coalitie vormen die vooral de belabberde Marokkaanse economie weer aan de praat moet krijgen. Die regering zal ook flink moeten investeren in het WK voetbal van 2030 dat aan Marokko is toegewezen. De nacht is erg zacht met voor eind september uitzonderlijke minima net onder 20 graden. Daarna begint de dag licht bewolkt met later opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. In de avond is er overal kans op een regen- of onweersbuitje.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland. Ommeland.

0: optredens tot de grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers, het podium dat met jou meebeweegt.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
3: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziek.

kennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco-service.

0: 40 47 69. Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
1: Zeg me wat je echt voelt.
0: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Heerlijk tafelen in een uniek kader in Zwevegem? Dat doe je in het Balladehof. Restaurant, bistro, taverne en feestzaal.

en seminaris. Het Balladehof serveert jouw keuzemenu met eerlijke ingrediënten. Ook voor groepen van 20 tot 220 personen. Het Balladehof heeft een prachtig zonneterras en grenst aan een gigantische tuin met speeltoestellen.

0: 45.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39. Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. In de vroege avond meldde minister-president Diependaele dat de moeilijke oefening gelukt is en dat Vlaanderen voor de komende 3 jaren een begroting in evenwicht heeft. Woensdag om 2 uur, 2 dagen na de oorspronkelijke deadline, legt Diependaele zijn septemberverklaring af in het parlement. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar diverse bronnen melden onder andere een verhoging van de registratierechten bij aankoop van vastgoed, duurder de dienstenchecks en 300 miljoen euro schrapping van subsidies. Het ziet er naar uit dat politica Ginny Beels toch zal moeten opstappen uit het Antwerps provinciebestuur. Haar partijvoorzitter Bij Vooruit, Con Rousseau, wil Beels weg omdat ze een te eigen gereide koers zou varen. Beels gaf aan niet zelf te willen vertrekken omdat ze niets verkeerds heeft gedaan. Maar Vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Beels toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Beels. Wie die plaats krijgt, is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken en de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze is 50 en was tot nu burgemeester van Marrakesh. Haar sociaal-liberale partij won 4 dagen geleden de verkiezingen in het land. El Mansouri moet nu een nieuwe coalitie vormen die vooral de belabberde Marokkaanse economie weer aan de praat moet krijgen. Die regering zal ook flink moeten investeren in het WK voetbal van 2030 dat aan Marokko is toegewezen. De nacht is erg zacht met voor eind september uitzonderlijke minima net onder 20 graden. Daarna begint de dag licht bewolkt met later opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. In de avond is er overal kans op een regen- of onweersbuitje.
0: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: 0800-0800-333. Taxikust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0400-73-113-333.
1: De Entertainment Company presents de grote kerstshow op zondag 20 december in het Witte Paard in Blankenbergen. Koolfeesten met David van Dijk, Wim Soutaar, Freek van Rooij, Evelien Canoot, John Dennis en Willy Sommers. Tickets en informatie op www.wpevents.be.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Voel de muziek van de jaren 80 en 90. Radio Ommeland.

0: Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
2: Welcome to my world,
1: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
3: Kadans
1: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
4: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: En zijn team verwachten jullie met lekkere vis en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsesteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: Francia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Maison Chagall is een trendy kledings- en belevingswinkel in de Adolf Builstraat 6 in Oostende. Voor Belgische en Europese damesmode van maat 36 tot 48. Shoppen in huiselijke sfeer, styling en advies. Op nummer 1. Ons aanbod aan juwelen zijn stainless steel en nikkelvrij. Bij Maison Chagall doen ze ook oorgaatjes al bij de allerkleinste. Volg ons op sociale media. Tot snel. Maison Chagall in Oostende.
2: Jouw thuis is de plek waar je tot rust komt. De plek waar het interieur jouw persoonlijkheid uitstraalt. Of je nu kiest voor modern, tijdloos of helemaal jezelf. Jouw eigen stijl vind je bij Meubelen Plasman. Al 70 jaar de trendsetter aan de kust. In

0: 0800 47 69. Stadsradio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de Stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met de dansers van Dansclub
2: Cadans
0: van Mechelen. Tickets en informatie 0495 38 39 39.
3: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maldegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neeuws Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neeuws met orkest en backing vocals. Gunter Neeuws Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stad Schouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495 38 39 39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
0: Zoek je een gezellig plekje in Brugge waar echt met liefde wordt gekookt? Stap binnen bij de Fat Swan. Chef Emile verrast je seizoen na seizoen met verse internationale creaties. Van vis en vlees tot heerlijke veggiegerechten. Katelijnenstraat 150 Brugge. Kijk snel op thefatswan.be.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 1 uur.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: tot de grote festivals.
1: Op sdlbvba.be vind je alles wat je nodig hebt. Geluids- en lichtinstallaties, videowalls, PA-systemen en natuurlijk die indrukwekkende mobiele podiumwagens. En het mooiste, SDL zorgt ook voor ervaren geluidstechniekers en lichtmensen, zodat jij je volledig kunt focussen op je event. Bel Jurgen op 0400 77 50 69 08 voor info en beschikbaarheid. Of surf naar sdlpvba.be. SDL Trailers. Het podium dat met jou meebeweegt.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: Radio Vlaanderen stelt voor Mechelen Leeft in de stad Schouwburg van Mechelen. Zaterdag 17 oktober om 14 uur met Sammy Moore, John Reels,
1: Welcome to my world,
0: Donia Mees en Joost Swinnen in samenwerking met

0: En dan San Mechelen.
1: Tickets en informatie 0495-38-39-39.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
1: Stadsradio Vlaanderen organiseert theatertour Gunter Neus Nostalgisch. Geniet van de leukste hits van Gunter Neus met orkest en backing vocals. Gunter Neus Nostalgisch. Op zaterdag 17 oktober in de Stadsschouwburg Mechelen om 20 uur. Meer info en reservatie 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

0: Chris en zijn team verwachten jullie met lekkere vis- en vleesgerechten. Proef zeker de heerlijke garnaalkroketten. Alles ook in takeaway te verkrijgen. Het Rebbetje, Nieuwpoortsysteemweg 913 Oostende. Al meer dan 30 jaar een begrip in West-Vlaanderen.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
3: Het is nu 2 uur.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.